Oh, dat ik nou wat motstek. Gaan in go. Dat is toch de pek naar wie spelen aan een appel doen. A poďme si to užiť.